0: Mooi keer kijk je toch zo tong aan jouw ga. Theo, Theo, dat kan maaika.
1: Dat kan maai, Martina.
0: Ik kan maar dat zien, denk ik zo in naar de kamanka.
1: Martina, ik ben al dat ik zie hier. Let's nu zo kijken, John Pepper, kijk zo zie, agana. Kijk daar, balie zo laat, maar die van alle zo aan de mensen. Dat kan gaan onder mensen die tamara boven tabu mensen zo. Tongana ala ki ala sukwa ke mada fonon de keluka ati fanala su ndembona ke gangu na ndembeso andaka ke demonstration de force mbage na mbage na mbage ti kaga reveil nga na mbage ti bumbi so ake bumbi te ya ingu pati Fatima ke ingu pati Fatima si ake gona tukwa pati kaga reveil ange na zoka uti bongo balako ti bumbi ti a ingu pati Fatima Brandon Dembo si lo solo tuwa bumbi ti kaga reveil.